Dat was Claire Adams met Thin Air, een stuk van Calliope Tsoupaki. Op verzoek van Anthony Zilhorst, dirigent van Kamerkoor Ad Parnassum Tilburg, componeerde Calliope Tsoupaki in 2020 de requiemcompositie Memento Nostri. Vanwege de pandemie kon de première in november 2020 niet doorgaan. Tsoupaki heeft het werk bezet met koor en twee vierstemmige concerts. Eén concert van blokfluiten en één concert met viola da gamba. Deze combinatie is in de 17e eeuw door veel componisten gebruikt, omdat de klank van beide ensembles prachtig kan versmelten zonder de eigenheid te verliezen. Memento Nostri bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Requiem Aeternam, is een uitwerking van het openingsdeel van de uitvaartliturgie. Het tweede deel, Memento Nostri, bestaat weer uit vier secties. Voor dit requiem van Tsoupaki wordt het koor Ad Parnassum vergezeld door een heel bijzonder ensemble, namelijk het Concert Company. Een kwartet van viola da gamba's onder leiding van Mineke van der Velde, dat bundelt de krachten met een blokfluitkwartet onder aanvoering van Daniel Bruggen. Koor en ensemble staan onder leiding van Anthony Zilhorst. Dit is Memento Nostri van Calliope Tsoupaki vanuit de Jeronimus Bosch. Vanuit het Jeronimus Bosch Art Center in Den Bosch.

Het was Memento Nostri van Calliope Tsoupaki door het Kamerkoor Ad Parnassum en Concert Company onder leiding van Anthony Zielhorst vanuit het Hieronymus Bosch Art Center in Den Bosch. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Gaston Matthijssen. U luistert naar opnames die de concertzender maakte in samenwerking met VPRO en New Music tijdens de editie 2021 van dat festival November Music in Den Bosch. Dinsdag 9 november ging er in de Willem II toonzaal een werk in première van Jan-Peter de Graaf, componist die in ijltempo is uitgegroeid tot een van de opvallendste toondichters van ons land. In zijn liedcyclus Parallax duikt de Graaf diep in de wereld van de zogenaamde Flat Earth Society, een fanatieke groep die stijfkoppig blijft geloven in een platte aarde en dat met allerlei theorieën probeert te staven. In Parallax wordt een vrouw gevolgd die de platgeslagen aarde in alle toonaarden bezingt. Het geloof in de theorie gaat zo ver dat de vrouw bereid is een raket te bouwen om met eigen ogen te zien dat haar theorie klopt. Hier is de sopraan Katrien Baerts en het Brussels kamermuziekensemble Het Collectief. Parallax van Jan-Peter de Graaf.

speak about Flat Club.

Hey, come on, Buster.

people that

Dit was Parallax, een stuk van Jan-Peter de Graaf, uitgevoerd door de sopraan Katrien Baerts en het collectief in de Willem II Toonzaal in Den Bosch. Dit concert werd opgenomen door Kees van der Wiel, die dit programma ook met veel plezier voor u samenstelde. Volgende maand, 7 oktober, is er weer een Concertzender Live met opnames van November Music 2021.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de 13e van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021, dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. En dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Nu de editie 2022 van het festival op dit moment in volle gang is, staat deze uitzending vandaag in zijn geheel in het teken van solowerken uitgevoerd door de beste muzici van Ensemble Muziekfabriek en Ensemble Modern. Met daarbij heel veel muziek van Rebecca Saunders, in 2021 centrale componist tijdens het festival en natuurlijk ook bij alle concerten aanwezig. Op donderdag 11 november nam Rebecca Saunders zeer nadrukkelijk de regie van het concert van Ensemble Modern in de Willem II toonzaal. Het concert bestond uit 5 solo's en 1 duet, allen van haar hand. Saunders construeerde 3 blokken van steeds 2 werken die in elkaar

overliepen, waarbij alle muzici het gehele concert op het podium aanwezig waren. Het eerste blok begon met het klankkleurenspel van Fury uit 2005 voor contrabas. Een stuk dat verderop in dit programma nog een keer op geheel andere wijze zal langskomen. En Fury ging langzaam over in het enige duet op het programma. In To and Fro uit 2010 ontvouwen violist en hoboïst een tweegesprek waarbij ze enkele melodische lijnen volgen. Luistert u naar Fury door Paul Cannon contrabas en To and Fro van Giorgos Panagiotidis, viool, en Christian Hommel, hobo.

Dat waren achterin volgens Fury door Paul Cannon, contrabas. En To and Fro door Giorgos Panagiotidis, viool. En Christian Hommel, hobo. Beide werken van Rebecca Saunders. In het volgende blok krijgt de cellist meer dan een kwartier de tijd om de eenzaamheid te lijf te gaan in het imposante en spanningsvolle Solitude uit 2013. In de daarnavolgende solostudie Haug uit 2018 moet de altviolist uiterst zachte timbres aan de laagste vioolsnaren ontlokken. En beetje bij beetje ontstaat uit de fragmenten een melodie die uit stilte is geboren. Dit is tweemaal Rebecca Saunders met Solitude door Eva Bucker cello en Haug door Megumi Kazawaka altviool.

pet van Marco Blauw. En tenslotte klinkt de piano-solo To an Utterance uit 2020. Rebecca Saunders vatte de solo-pianopartij op als een stem zonder lichaam die toch zijn eigen verhaal wil vertellen. Luistert u naar Blauw door Sava Stoyanov trompet en To an Utterance van Uli Wiget piano. En vooral naar de mooie muziek van Rebecca Saunders.

Dat waren achterin volgens Solitude door Eva Bukker cello en Haug door Megumi Kazawaka altviool. Beide werken van Rebecca Saunders. Het afsluitende blok van dit concert begint met Blauw, in 2004 geschreven voor de double bell trompet.

Dit waren tot slot van het concert van Ensemble Modern, dat geheel gewijd was aan de solomuziek van Rebecca Saunders. Blauw door Sava Stoyanov trompet en To an Utterance van Uli Wiget piano. U luistert naar opnames die de concertzender in samenwerking met VPRO en New Music Now maakte tijdens editie 2021 van het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute op zondag 7 november 2021 was het podium van de Willem II toonzaal ingeruimd voor twee virtuose solisten van Ensemble Muziekfabriek. Festivalcomponiste Rebecca Saunders schreef het solo slagwerkstuk Dust in 2018 voor de twee Muziekfabriek slagwerkers Dirk Roodbroest en Christian Dierstein, als een eerbetoon aan hun jarenlange tomeloze inzet. De soloslagwerker krijgt de vrijheid zijn eigen instrumentarium samen te stellen. Het stuk is een zoektocht naar de stof en het stoffelijke van de klank, waarbij het soortelijk gewicht van geluid en hele waaiers aan klankkleuren door de slagwerker worden afgetast. Dirk Roodbroest speelde die dag het werk tweemaal en tweemaal behoorlijk verschillend. Zijn voorkeur en die van Rebecca Saunders ging uiteindelijk naar de tweede set die u nu gaat horen. Dit is Dust van Rebecca Saunders, uitgevoerd door slagwerker Dirk Roodbroest.

Dat was een half uur lang Dust van Rebecca Saunders, uitgevoerd door muziekfabriek-slagwerker Dirk Roodbroest. Tussen de twee slagwerksessies door bracht een andere muziekfabriek-muzikus tweemaal hetzelfde gevarieerde programma voor contrabas solo. De Fransman Florentin Gineau speelde zijn soloprogramma Do You Know How to Bark, met daarin werken van vier internationale componisten. Muziekdenkers die een eigenzinnige kijk op het eigenzinnige aardse instrument etaleren. U hoort eerst een werk dat al eerder tijdens deze uitzending klonk, namelijk Fury uit 2005 van Rebecca Saunders, gevolgd door de première van Hulphout nummer 2 van de Nederlandse contrabassist en componist Wilbert de Jode. Eerder op de dag had al een heel ander Hulphout nummer 1 geklonken, maar dat moet u van ons te goed houden. Luistert u naar Fury van Rebecca Saunders en Hulphout nummer 2 van Wilbert de Jode. Dit is Florentin Gineau, contrabas.

Dat waren achtereenvolgens Fury van Rebecca Saunders en Hulphout nummer 2 van Wilbert de Jode, uitgevoerd door Florentin Ginot, contrabas. Ginot vervolgde en beëindigde zijn programma met Do You Know How to Bark uit 2010 van de Servische componist Milica Djordjevic, gevolgd door Obstinate uit 2018 van de Griekse componist George Aspergis, een werk waarin de contrabassist ook zijn stem gebruikt. Dit is tot besluit van dit programma nogmaals Florentin Ginot.

U hoorde Do You Know How to Bark van Milica Djordjevic en Obstinate van George Aspergis, uitgevoerd door contrabassist Florentin Gineau in de Willem II toonzaal van in 's-Hertogenbosch. Alle concerten die u vandaag hoorde werden opgenomen door Kees van der Wiel, die ook dit programma met veel genoegen voor u samenstelde.

U luistert naar ons programma Concertzender Live. Vandaag de 14e en ook de laatste aflevering van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021. Het festival dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. We maken deze programma's in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now. Zij maken een groot deel van de opnames financieel mogelijk. Ja, en intussen zijn we alweer druk bezig met het afwerken van de opnames die we maakten van ongeveer 30 concerten tijdens November Music 2022. Het festival dat net achter de rug is. Dus u kunt zich verheugen op weer een jaar November Music op de Concertzender Live. De eerste maandag van de maand. Goed, terug naar 8 november 2021. Het gerenommeerde Engelse Explore Ensemble was te gast in de Willem II toonzaal. Ze waren daar samen met sopraan Juliet Fraser. In opdracht van November Music en het Belgische Transit Festival schreef de Nederlandse componiste Nicoline Soeter het werk Solution, en dat is voor sopraan en instrumentaal sextet. In dit werk probeert Soeter te laten doorklinken dat het fysieke geheugen niet overeenstemt met de lichamelijke werkelijkheid. Hoe doet ze dat? Nou, door bijvoorbeeld de pianist een tweede toetsenbord te laten gebruiken en die klinkt een kwart toon hoger. Luistert u naar de Nederlandse première van Solution van Nicoline Soeter. Het wordt uitgevoerd door sopraan Juliet Fraser en het Explore Ensemble.

Dit waren Juliet Fraser en Explore met Solution van Nicoline Souter. Vervolgens klonk in dezelfde samenstelling het werk A Through Grown Earth uit 2018. En dit is van de in Londen wonende Australische componiste Lise Illion. In dit werk voor sopraan, ensemble en tape verklankt ze de verrassende weefsels die je aantreft in de natuur. Denk aan bladvorming in gesteentes en hout. Een fijnmazige beeldenwereld die ook wordt opgeroepen door de dichter Gerard Manley Hopkins. Hier is Through Grown Earth van Lise Illion door Juliet Fraser en Explore.

Dat was Through Grown Earth van Lyse Illion. U hoorde Juliet Fraser, sopraan en explore. Het laatste werk in dit concert was van de jonge aanstormende Britse componist Olivier Leith. In Me Hollywood uit 2020 put hij inspiratie uit de actualiteit, sociale media en meerdere kunstdisciplines. Hij verklankt op soms komische wijze zijn fascinatie voor mensen die hun eigen leven graag verfilmd zouden willen zien. Dit is het ensemble Explore met Me Hollywood van Olivier Leith, die ook de meedraaiende tape aanleverde.

Dit was Me Hollywood van Olivier Leith door Explore. En Explore, dat zijn Taylor McLennan fluit, Alex Roberts klarinet, Siwan Rees piano, David Lopez viool, Morak Robertson altviool en Danny Teo cello. U luistert naar opnames die de concertzender maakte van het festival November Music 2021 in 's-Hertogenbosch. En we deden dat in samenwerking met VPRO en New Music Now. Sinds 2006 maakt FC Jongbloed zijn opwachting bij November Music. Het is een studentenensemble van de Academy of Music and Performing Arts, het voormalige Tilburgse conservatorium. Bij oprichting stonden ze onder leiding van Arnold Marinussen, maar vanaf 2012 is dat onder leiding van Aart Strootman. Op vrijdag 12 november 2021 speelde het ensemble in Huis 73 Pleitzaal een gevarieerd programma met onder andere muziek van festivalcomponisten Kaya Sariao en Rebecca Saunders. We beginnen met Doeft uit 2012. Het is van de Finse Kaya Sariao, geschreven voor de International Clarinet Competition Freiburg. Het kleurrijke en expressieve werk zoekt alle mogelijkheden van het instrument op. U hoort klarinetist Eduardo Villarroel in Doeft van Kaya Sariao.

Dat was Duft van Kaya Sarriao door Eduardo Villarroel. Het volgende muziekstuk op het programma is een wereldpremière. Het is van de van oorsprong Tsjechische compositiestudent Vlad Čech. Hij schreef Transcendence voor klarinet, 2 vibrafoons, piano, viool en cello en was natuurlijk zelf bij dit concert aanwezig. Vlad Čech hoopt volgend jaar zijn master composition te halen en hij doet dat dan natuurlijk aan de Academy of Music and Performing Arts in Tilburg. Dit is Transcendence van Vlad Čech door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman.

Dit was de première van Transcendence van Vlad Čelák door FC Jongbloed. Er komen nog twee werken van deze groep. Underside of Green, een werk uit 1994 voor bas, klarinet, viool en piano. En dat is van de ook nu weer in de zaal aanwezige Londense Rebecca Saunders. Ze woont trouwens tegenwoordig in Berlijn. Daarvoor eerst de vioolsolo Nocturne uit 1984. En die is weer van Kaya Sariao en het wordt uitgevoerd door Glenn van Hoof.

Dit was tot slot voor dat concert van FC Jongbloed het werk Nocturne van Kaya Sarriao en Underside of Green van Rebecca Saunders. FC Jongbloed, dat waren vandaag Eduardo Villarroel, klarinet, Glenn van Hoof, viool, Nina Rosbergen, cello, Diana Pivak, piano en Ines Lacarda, Joaquim Vincente Osorio, slagwerk en Aart Strootman was de dirigent. De opnames van dit concert werden gemaakt door Theo van Soest. Op zondag 7 november stond tijdens de muziekroute Heat and Memory voor viool, stem en elektronica op het programma. Het is van de in Hongarije geboren, in Canada opgegroeide en al heel lang in Nederland wonende componist en slagwerker Gábor Tarján. In dit werk vermenigvuldigt Tarján, via de elektronica, het vioolspel van Emma Breedveld tot klankwolken. Een verklanking van de gelaagdheid en tegenstrijdigheid van tijd. In die wolken lopen heden, verleden en toekomst door elkaar. Ze veroorzaken voorvallen in de muziek, nieuwe gebeurtenissen. Daarnaast gebruikt hij het gegeven dat emotionele beleving van tijd een uiterst rekbaar begrip maakt. En in dit stuk verwerkt hij, zoals u zelf op de radio kunt horen, theatrale elementen. Luister naar Heat and Memory, die vanwege de technische problemen op een later tijdstip opnieuw is opgenomen in het Cenakel in Tilburg. Dit zijn Emma Breedveld viool en Gábor Tarján stem en live elektronica.

Tot slot van deze laatste uitzending met opnames van concerten van November Music 2021 hoorde u Heat and Memory van Gábor Tarján door Emma Breedveld viool en Gábor Tarján stem en live elektronica. De concerten van Explore en Gábor Tarján werden opgenomen door Kees van de Wiel die dit programma ook samenstelde. Vanaf 2 januari gaan we weer fijn verder met nieuwe opnames van November Music. Tot dan!

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. Dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. In deze aflevering maken we een begin met een eerste van minimaal 12 uitzendingen met opnames die wij maakten op het festival November Music 2022, dat vorig jaar eindelijk weer eens zonder coronabeperkingen plaatsvond op diverse locaties in de Mos. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag staat de Nederlandse componist en gitarist Aart Strootman uitgebreid op de voorgrond. Zometeen met zijn trio Temco, maar we beginnen met hem als gitarist in samenwerking met het Berlijnse Stargatze Kwartet. Aart Strootman en het Stargatze Kwartet voeren werk uit van geestverwant en festivalcomponist de Amerikaan Bryce Dessner, vooral bekend van de befaamde rockband The National. Zijn quintet For High Strings, voor gitaar en strijkkwartet uit 2018, is onder andere geschreven in opdracht van de Doelen in Rotterdam. Het werk had zijn Europese première op het allerlaatste concert dat het Doelenkwartet gaf. De titel verwijst naar de stemming van de gitaar, de zogenaamde Nashville tuning, waarbij de hoogste snaren van een 12-snarige gitaar worden gebruikt en de gitaar krijgt daardoor een luid of spinetachtige klank. Dit is Quintet for High Strings van Bryce Dessner, uitgevoerd door Aart Strootman, gitaar, en het Stargatze Kwartet, dat bestaat uit Isa Goldschmeding en Jeffrey Bruinsma, viool, Tora Zwijn Dottier, altviool en Alistair Sang, cello.

U heeft geluisterd naar het Quintet for High Strings van Bryce Dessner en het werd uitgevoerd door Aart Strootman, gitaar, en het Stargatze kwartet. Een opname die werd gemaakt is op 9 november vorig jaar in de Verkadefabriek Clubzaal in Den Bosch door Wijnand de Groot. Dit concert van Aart Strootman en het Stargatze kwartet ging verder en eindigde met de première van Voy Fox van Aart Strootman voor dezelfde bezetting. Strootman ontleende de merkwaardige titel aan een meercellig groenwier in een bolvormige kolonie die een bijzondere rolbeweging maakt. Hij zegt zelf over zijn nieuwe werk het volgende. Binnen die bolvorm ontstaan dochterkoloniën die, als ze groot genoeg zijn, afsplitsen. Het ontstaan, groeien en afscheiden en de hypnotiserende bewegingen hebben weliswaar niets met zingen te maken, maar zijn wel muzikaal. Het inspireerde me tot het schrijven van herhalende, continu transformerende motieven die enerzijds zwaar leunen op grooves, maar anderzijds ongrijpbaar blijven. Aldus Aart Strootman. Luistert u naar Aart Strootman, gitaar en het Stargatze kwartet met de wereldpremière van Voy Fox van Aart Strootman dus.

En zo heeft u geluisterd naar de wereldpremière van Voivox van Aart Schootman, uitgevoerd door de componist op gitaar samen met het Stargaze kwartet. U luistert naar opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music editie 2022. Een dag eerder, op dinsdag 8 november, speelde in diezelfde clubzaal van de Verkade Fabriek het Nederlandse trio Temco. Temco neemt een unieke positie in binnen het Nederlandse ensemblelandschap. Het eigenzinnige drietal beweegt zich vrij tussen gecomponeerde muziek, minimal, ambient, progrock, microtonaliteit en improvisatie. En Temco speelt meestal eigen werk, maar ze pakken ook verrassend uit met speciale bewerkingen van classics, zoals het meesterwerk Schriek Hemel voor synthesizer van Terry Riley. Voor de nieuwsgierigen, dit stuk werd in 2019 door de concertzender opgenomen en is nog steeds te beluisteren via onze website. Maar dit terzijde. In 2019 gooide Temco hoge ogen met hun uitvoering Wall van Aart Strootman in samenwerking met Slagwerk Den Haag. In het verleden werkten ze ook samen met jazzcomponist Nick Bertsch en het Stargaze Ensemble dus. Na 3 jaar podiumafwezigheid presenteert Temco het nieuwe achtdelige werk Entropy. Luistert u naar Temco, dat bestaat uit Aart Strootman gitaar, Fred Jacobson basgitaar en Ramon Lormans slagwerk. En alle drie de muzici maken ook gebruik van live elektronica. U gaat luisteren naar de première van Entropy van Aart Strootman.

En dat was de première van Entropy van Aart Strootman, uitgevoerd door Temco. Dat bestaat uit Aart Strootman gitaar, Fred Jacobson basgitaar en Ramon Lormans slagwerk. De opnames in clubzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch werden gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel stelde dit programma, zoals hij zegt, met veel plezier voor u samen. Volgende maand op 6 februari zijn er meer opnames van November Music 2022 te beluisteren bij de Concertzender.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de tweede van minimaal 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2022. Dat vorig jaar voor het eerst weer zonder coronabeperkingen plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee opnames uit podium De Azijnfabriek, beide keren afgeladen vol. Op zaterdag 5 november gingen er 5 werken in première tijdens de slagwerkmarathon van de uit Oekraïne afkomstige slagwerker Konstantin Napolov en Orkest De Ereprijs. Het eerste werk op het programma is Boca Arriba van de in Venezuela geboren Amerikaanse componist, hoboïst en pianist Martin Francisco Mayo. Zijn kleurrijke en swingende compositie komt voort uit het beeld van een eenzame percussionist in een leeg veld, zingend en spelend op de maracas, zoals je die in de Joropo Tullero aantreft, de nationale Venezolaanse dans begeleid door harp en maracas. Luistert u naar Boca Arriba van Martin Francisco Mayo door Konstantin Napolov en Orkest De Ereprijs onder leiding van Gregory Charette.

Dit was Bocca Arriba van Martin Francisco Mayo door Konstantin Napolov en Orkest de Ereprijs. De opening van het als slagwerkmarathon aangekondigde concert tijdens November Music 2022. De Nederlandse componist Peter Adriaens is niet bepaald een componist van slagwerkmuziek. Maar voor deze gelegenheid pakt hij in het werk Chaser uit met een werk waarin klank, structuur en hoorbare wiskunde de hoofdingrediënten vormen. Jazeker, met een specifieke focus op microtonale pulsmodulatie is dit werk het vierde in een reeks van werken die, daar komt ie, sinuspulsfasering als basis hebben. Dat u het maar weet. Het werk bestaat uit twee delen die elk een verschillende oplossing bieden om over steeds veranderende achtergronden tot een snelle continuïteit te komen. Kunt u het nog volgen? Dit is zijn Konstantin klank, structuur en hoorbare wiskunde de hoofdingrediënten vormen. Jazeker, met een specifieke focus op microtonale pulsmodulatie is dit werk het vierde in een reeks van werken die, daar komt ie, sinuspulsfasering als basis hebben. Dat u het maar weet. Het werk bestaat uit twee delen die elk een verschillende oplossing bieden om over steeds

Dit was Chaser van Peter Adriaans door slagwerker Konstantin Napolov en orkest De Ereprijs onder leiding van Gregory Charette. Het derde werk op het programma is van de Britse componiste Tansy Davies. In haar werk hoor je invloeden van avant-garde muziek, funk en experimentele rock. Stone Coats bouwt voort op het krachtige, groovy karakter van haar muziek en wordt laag voor laag opgebouwd, waarbij met verschillende constellaties en ritmische patronen wordt gespeeld. Dit is Stone Coats van Tansy Davies door Konstantin Napolov en orkest De Ereprijs onder leiding van Gregory Charette.

Dit was Tone Coats van Tansy Davies door Konstantin Napolov en Orkest de Ereprijs. Het vierde en laatste grote werk op het programma is Master and Servant van de Duitse componist Moritz Eggert, die traditionele benaderingen en verhoudingen in de hedendaagse muziek graag heroverweegt, waarbij hij zich tussen genres en muziekstijlen begeeft. Over zijn nieuwe werk zegt Eggert: klassieke muziek is een sterk hiërarchische georiënteerde kunstvorm. Het traditionele soloconcert is een interessante hybride van dit grondbeginsel. Er zijn in de moderne uitvoeringspraktijk in feite twee meesters. Eén die de solist domineert, namelijk de dirigent. En één die het ensemble domineert, de solist. Als componist vind ik het interessant om met deze tweedeling te spelen. Zo is slagwerk als geen ander instrument in staat om precieze commando's te geven. Maar reageert het ensemble op een manier die de solist verwacht? Of op een heel andere manier? Mijn stuk heeft daarom twee delen. Eén die de meesterkant van de solist verkent en een ander waarin hij ook als dienaar optreedt. Aldus Moritz Eggert. Dit is Master and Servant van Moritz Eggert, opnieuw door Konstantin Napolov en Orkest de Ereprijs onder leiding van Gregory Charette.

Dit was Master and Servant van Moritz Eggert door Konstantin Napolov en Orkest de Ereprijs. Componist des Vaderlands Martin Fonse schreef voor deze speciale gelegenheid nog een toetje. Kitchen Stories, een mengsel van muziek en eetcultuur waarbij hij alle werelddelen aandoet.

Dit was Kitchen Stories van Martin Fontse door Konstantin Napolov en Orkest de Ereprijs onder leiding van Gregory Charette. En het einde van het concert op 5 november 2022 in Podium Azijnfabriek. U luistert naar opnames gemaakt tijdens het Festival November Music editie 2022. Op vrijdag 11 november was het de beurt aan blaasquintet Kalefax om het podium van de Azijnfabriek te vullen. U hoort nu een deel van dat concert met een première van Joël Bons en een wat ouder werk van Carola Boukholt, werken van Nina Shekhar en Jan-Peter de Graaf. Die houdt u van ons te goed. Joël Bons laat de veelzijdigheid van het quintet aan het woord in zijn Six Scenes, dat voor het eerst als volledige cyclus klinkt. De zes delen zijn Pijl, Domino, Little Screw, Carousel, Flow en Paikan. Bons over zijn werk en zijn samenwerking met Kalefax. De muzici van Kalefax zijn altijd op zoek naar nieuw repertoire. Kenmerkend is daarbij hun enorme stilistische veelzijdigheid. Dit prikkelde me om me naar hart en lust uit te leven. Six Scenes werd geschreven voor een imaginaire voorstelling. De unieke instrumentale samenstelling en de enorme wendbaarheid van deze muzikanten, die hun hand niet omdraaien voor welke moeilijkheid dan ook, maakten het componeren tot een feest. Luistert u naar Six Scenes van Joël Bons. Dit is Kalefax.

Dit was Kalefax met de première van Six Scenes van Joël Bons. Kalefax bestaat tegenwoordig uit Olivier Boekhoorn Hobo, Bart de Kater klarinet, Raaf Hekkema saxofoon, Jelte Althuis basklarinet en Alban Wesley Fagot. Tot slot van deze Concertzender Live nog een werk uit het concert van Kalefax. U gaat luisteren naar Zugvogel uit 2012 van de Duitse componiste Carola Baukholt. Dat is geïnspireerd door overvliegende trekvogels. Muzikaal uitgangspunt is de roep waarmee de vogels tijdens het vliegen onderling contact houden. Luistert u naar Zugvogel van Carola Baukholt. Dit is Kalefax.

Dat was Zugvogel van Carola Baukholt. Dat werd uitgevoerd door blaasquintet Kalefax tijdens het concert voor November Music 2022 in 's-Hertogenbosch. Volgende maand, op 6 maart, meer opnames van November Music 2022. Mijn naam is Rutger Cornets de Groot. De beide opnames die u vandaag hoorde werden gemaakt door Wijnand de Groot, die ook de techniek van deze uitzending verzorgt. Kees van de Wiel stelde dit programma met veel plezier voor u samen.

Welkom bij Concertzender Live met vandaag de derde van minimaal 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2022, dat vorig jaar eindelijk weer zonder coronabeperkingen plaatsvond. En het was op verschillende plekken in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag een opname van een première van Willem Boogman in de Grote Kerk en het tweede deel van het concert van Kalefax uit podium Azijnfabriek. Op zaterdag 5 november ging voor een afgeladen Grote Kerk het werk Eén Oog in Zee van de Nederlandse componist Willem Boogman in première. Zonder monsters geen helden, zonder labyrint geen vrijheid. De Griekse mythe van Ariadne en de stiermens, de Minotaurus, houdt al eeuwen mensen bezig. In de nieuwe muziektheatervoorstelling Eén Oog in Zee werpt componist Willem Boogman een ander licht op dit ontstoffelijke verhaal. In de traditionele mythe verslaat Theseus de Minotaurus en redt koningsdochter Ariadne de held Theseus uit het labyrint. Maar in deze versie is Ariadne erachter gekomen dat de Minotaurus niet bestaat. Dat het idee van het monster een machtsmiddel is waarmee haar vader zijn volk in toom houdt. Deze intrigerende vondst is van schrijfster Helle Haasse en diende dus als inspiratie. Afkomstig uit haar werk Een draad in het donker. Prachtig materiaal voor een nieuw muziekdrama. In Willem Boogmans voorstelling Een oog in zee vervult Ariadne de hoofdrol. Salome Rodenburg duikt met haar nieuwe poëtische libretto in het zielenleven van Ariadne. Voor zijn compositie laat Boogman zich inspireren door Haydn's betoverende kantate Ariana Anaxos. In de voorstelling wordt deze Haydn-kantate uitgevoerd als symbool van Ariadne's volstrekte eenzaamheid. Op subtiele wijze transformeert de componist elementen uit deze beroemde kantate naar zijn eigen klankwereld. Hoofdrollen zijn er onder meer voor de mezzosopraan Helena van Heel en accordeonist Vincent van Amsterdam. De danser Kenzo Kusuda neemt live verschillende gedaantes aan, waarmee hij de gemoedsbewegingen van Ariadne uitbeeldt. Regie in handen van Zephyr Bruggen. Luistert u naar de mezzosopraan Helena van Heel, Vincent van Warmerdam accordeon en Fokke van Heel horen. Dit is bijna anderhalf uur Een oog in zee van Willem Boogman.

Dat was de wereldpremière van Een oog in zee van Willem Boogman. Uitgevoerd door Helene van Heel, zang, Vincent van Amsterdam, accordeon en Fokke van Heel, horen. Deze opname in de Grote Kerk in Den Bosch werd gemaakt door Theo van Soest. U luistert naar opnames gemaakt tijdens het festival November Music, editie 2022. Op vrijdag 11 november was het de beurt aan blaasquintet Kalefax om het podium van de Azijnfabriek te vullen. Vorige maand kon u luisteren naar Six Scenes van Joël Bons en Zugvogel van Carola Baukholt. Opnames die u zoals gebruikelijk nog steeds kunt terugluisteren op onze website concertzender.nl. Nu het tweede deel van dat concert met werken van Nina Shekar en Jan-Pieter de Graaf. Kalefax speelt Red van de Californische componiste Nina Shekar. Met Red won ze in 2020 samen met Patrick Jones de jaarlijkse Kalefax Composers Competition. Zegt daar zichzelf over haar stuk. Red beschrijft de onvoorspelbaarheid van een vlam. Soms beweegt deze vlam langzaam, waarbij rook opkrult en ronddraait als in een zwoele tango. Op andere momenten flikkert de vlam virtuoos op, om daarna uit te barsten in een oplaaiend inferno. Roodschakeringen, zoals karmozijn, scharlaken en vermiljoen, schieten door de omringende lucht. In dit stuk, Red, probeer ik deze dansachtige, vluchtige bewegingen van een vlam in muziek te vatten. Einde citaat. Red werd geschreven in 2018 in opdracht van het Vanguard Reed Quintet. Hier is dat stuk, Red van Nina Shekar, door Kalefax.

Dat was Kalefax met het stuk Red van Nina Shekar. Kalefax, dit ensemble, bestaat tegenwoordig uit Olivier Boekhoorn, hobo, Bart de Kater, klarinet, Graaf Hekkema, saxofoon, Jelte Althuis, basklarinet en tenslotte Alban Wesley van God. Tot slot van deze Concertzender Live nog een werk uit het concert van Kalefax. Hier is de wereldpremière van Enivrez-vous van de Nederlandse componist Jan-Peter de Graaf, zijn eerste compositie voor blaasquintet. Dit werk is een knipoog naar de deugden van de dronkenschap. In dit werk wil ik het vertalen van dronkenschap in klank verder onderzoeken. De notie van dronkenschap en lallend taalgebruik heeft me op een muzikaal spoor gezet dat me goed bevalt. Ook omdat dronken mensen meer melodie in hun spraak leggen en het spraakritme meer rekbaar wordt. Aan de andere kant kunnen mensen ook dronken zijn van hun eigen emotie, driften, focus en zich helemaal begraven in iets wat voor de buitenwereld soms totaal onzinnig lijkt. De laatste zin van het gedicht Enivrez-vous, ofwel Word dronken van Baudelaire, vat het goed samen. Als u geen slaaf wilt zijn, gekweld door de tijd, wees dan dronken zonder ophouden, van wijn, poëzie, deugd of wat dan ook, het staat u vrij. Al dus de componist. Hier is dat stuk, Enivrez-vous van Jan-Peter de Graaf, door Kalefax.

Dat was Enivré Vous van Jan-Peter de Graaf, uitgevoerd door blaasquintet Califax. En dat was tijdens het concert voor November Music 2022, dat plaatsvond 11 november dat jaar in Podium Azijnfabriek in Den Bosch. De opname in de Azijnfabriek werd gemaakt voor de concertzender door Wijnand de Groot. En Kees van de Wiel stelde dit programma met veel plezier voor u samen. Volgende maand, 3 april, meer opnames van November Music 2022.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een aflevering van Concertzender Live. Dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. En de komende 2 uur hoort u de 4e van tenminste 12 uitzendingen met opnamen die gemaakt zijn op het festival November Music 2022, dat vorig jaar eindelijk weer eens zonder coronabeperkingen plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. En dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk hebben gemaakt. Vandaag hoort u 2 opnames van vocale concerten en wel door Ad Parnassum en Zilberzee, gemaakt in de Grote Kerk in Den Bosch. Op 10 november bracht Kamerkoor Ad Parnassum uit Tilburg een programma in samenwerking met de in Nederland wonende Mexicaanse altvioliste Dana Zemtsov. De Australisch-Nederlandse componiste Kate Moore schreef in 2021 Hedera voor 8-stemmig koor. Kate Moore heeft haar persoonlijke visie op het menselijk bestaan en haar ontzag voor de kwetsbare natuur in haar nieuwste muziek verwerkt. In Hedera, oftewel Klim op, verklankt Moore de triomf van een schaal en gebarsten land dat, net als de klimop, weer ontwaakt en een helende kracht tentoonspreidt. Als teksten voor haar 2-delig koorwerk koos Moore antieke gebeden uit de tijd van voor onze jaartelling. En daarin wordt Moeder Aarde vereerd als de bron van leven, energie en voedsel. Gaat u luisteren dus naar Kamerkoor Ad Parnassum onder leiding van Anthony Zielhorst. Dit is Hedera van Kate Moore.

U heeft geluisterd naar het stuk Hedera van Kate Moore door Ad Parnassum, dat onder leiding staat van Anthony Zielhorst. Als intermezzo en inleiding op het laatste stuk van het programma kunt u nu luisteren naar de elegie voor altviool uit 1945 van Igor Stravinsky door altvioliste Dana Zemtsov. En daarna hoort u twee Shakespeare sonnets uit 1961 van de Belgisch-Nederlandse componist Oscar van Hemel. Het zijn de sonetten Music to Hear en No Longer Mourn. Dit zijn achtereenvolgens Dana Zemtsov en Ad Parnassum.

U heeft achtereenvolgens geluisterd naar Elegie voor altviool van Igor Stravinsky door Dana Zemtsov en de Two Shakespeare Sonnets van Oscar van Hemel door Ad Parnassum onder leiding van Anthony Zielhorst. Tot slot van dit concert kunt u nog luisteren naar een nieuw werk van de Nederlandse componist Aart Strootman. Op voorstel van Anthony Zielhorst koos Strootman 3 sonetten van William Shakespeare, die zowel sterven als gedenken tot onderwerp hebben. In Nebulous Sorrow, voor altviool en koor, verklankt Strootman onder meer de sonetten Since Brass, Nor Stone, Nor Earth, Nor Boundless Sea en Or I Shall Live Your Epitaph to Make. Gaat u dus luisteren naar Dana Zemtsov, altviool en kamerkoor Ad Parnassum onder leiding van Anthony Zielhorst. Dit is Nebulous Sorrow van Aart Strootman.

En zo heeft u geluisterd naar Nebulous Sorrow van Aart Strootman, door altviolist Dana Nemtsov en kamerkoor Ad Parnassum onder leiding van Anthony Zielhorst. Dat was ook het einde van dit concert op 10 november 2022 in de Grote Kerk dus in Den Bosch. Op zaterdag 12 november bracht trombonist Sebastian Kemner samen met vocaal ensemble Zilberzee en sounddesigner Wouter Snoei een 5 kwartier durend totaalprogramma onder de titel Harmony of the Spheres. Tijdens het concert klinken parels uit de Renaissance van onder andere Orlando Di Lasso en Jan-Pieter Zoon-Schwelink, aangevuld met premières van Juliane Bratsche en Sung Won Ho. Luistert u naar Sebastian Kemner, trombone, en Zilberzee, dat bestaat uit Helene Bongenaar, sopraan, Michaela Riener, mezzo-sopraan, Fanny Alofs, alt, Jussi Letipou, bariton, Majid Straburzinski, bas en Wouter Snoei, sounddesign. Begeeft u zich in de Harmony of the Spheres.

heeft geluisterd naar de wereldpremière van de cyclus Harmony of Spheres door trombonist Sebastian Kemner en Zilberzee in een ennend sound-design van Wouter Snoei. We hoorden naast oude muziek van onder andere Orlando Di Lasso, premières van Giuliano Bracci en Sung Won Ho. De complete lijst van componisten en ook van de werken die kunt u natuurlijk zoals altijd terugvinden in de gids op concertzender.nl of via de app. De opnames die u het afgelopen twee uur heeft gehoord, die werden gemaakt op 10 en 12 november 2022 in de Grote Kerk in Den Bosch door technicus Wijnand de Groot. De samenstelling van dit programma was in handen van Kees van de Wiel. En volgende maand, op 1 mei, zijn er weer opnames te beluisteren bij de concertzender van November Music 2022.

Dit is Concertzender Live met vandaag de vijfde van minimaal 12 uitzendingen. Met opnames van het festival November Music 2022. Dat vorig jaar eindelijk weer zonder coronabeperkingen plaatsvond op verschillende plekken in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag opnames van de drie concerten die het uit Luxemburg afkomstige ensemble United Instruments of Lucelin tijdens het festival gaf. Daarvan twee met muziek van de in Duitsland wonende Nederlandse geluidskunstenaar en componist William Engelen. Op zaterdag 5 november klonk in het bijzijn van deze componist het stuk Verstrijken uit 2022 in de Hofzaal van Huis 73. Violist André Pons Valdez wierp zich die middag op dit intrigerende concertwerk. In zijn werk Verstrijken, voor alle mogelijke instrumenten, dacht Engelen de muzici op een week lang een dagboek bij te houden. De muzikus vertaalt een episode uit zijn of haar dagelijks leven naar muziek voor hun solo-instrument. De herhaling van het dagelijks ritme vertaal ik dan naar een muzikaal ritme. Daarbij vraag ik niet het onmogelijke van de instrumentalist, alleen openheid en een flinke dosis improvisatievermogen. Al dus de componist William Engelen. Hier is dat stuk, Verstrijken, in een uitvoering door violist André Pons Valdez, violist van het ensemble Lucelin.

Hello 22AB. Touchdown!

12. Less. 1. Vitesse. Last archer. 1, 2 contacts.

Dit was het stuk Verstrijken van William Engelen door violist André Pons Valdez. Opgenomen 5 november 2022 in huis 73 door Kees van de Wiel. Een dag na dit concert was André Pons Valdez weer van de partij. Deze keer als eerste violist van het strijkkwartet van ensemble Lucelin. En weer in een werk van Willem Engelen, die installaties en composities maakt op het levendige kruispunt van kunst en muziek. De grenzen van beeld en klank worden door hem tot het uiterste opgerekt, steeds op zoek naar nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden. William Engelen gaat op zoek naar ongewone notatiemethodes, zoals sculpturen, complete installaties met objecten en gevouwen partituren op muziekstandaards. Tijdens de kunstmuziekroute op zondag 6 november spelen leden van Ensemble Lucelin het strijkkwartet nummer 3 in de bovenzaal van Theater Artemis. De vier kwartetleden, die in de vier hoeken van de zaal zitten, volgen een partituur die bestaat uit een hele reeks van grafische symbolen. De muziek die klinkt is geïnspireerd door de klank van texturen, zoals geluid van machines, papier, het klakken van tongen en gewreven glas. Luistert u naar het zeer zachte String Quartet nummer 3 van William Engelen door de violisten André Pons Valdez en Winnie Chen, alt-violist Manuel Visser en tenslotte cellist Jean-Philippe Martignon.

Dat was het stringkwartet nummer 3 van William Engelen, door André Pons Valdez en Winnie Chen viool, Mariel Visser altviool en Jean-Philippe Martillon cello. Muzici zijn dit van het ensemble United Instruments of Lucerne. De opname werd gemaakt door Theo van Soest. Je luistert bij de Concertzender naar opnames gemaakt tijdens het festival November Music, editie 2022. Op vrijdag 11 november trad het volledige ensemble Lucelin aan in de Willem II toonzaal voor het programma Minimum 2, Maximum 3. Met nieuwe werken en Nederlandse premières voor 2 of 3 muzici. Indie Acrobat uit 2022 van de Schotse componist James Dillon neemt de slagwerker de rol van virtuoos op zich, terwijl het spel op de keyboards meer verstild is. De slagwerker is als een acrobaat die jongleert met de zachte dynamiek, de ruimtelijkheid van de klank en de spannende stiltes. Hier is dat stuk, The Acrobat van James Dillon, door Pascal Meijer, keyboard, Vreen Walter accordeon, Guy Frisch, slagwerk.

Dit was The Acrobat van James Dillon door leden van het ensemble United Instruments of Lucelaine. Organique uit 2022 is een nieuw strijktrio van de Italiaanse componist Giulia Lorosso. Het werk is geïnspireerd door de biologische verscheidenheid van de organische wereld. Het strijktrio roept verschillende bijzondere klankwerelden op, daarbij gebruikmakend van onder meer radio en stemwerken. Luistert u naar Organique van Giulia Russo door André Pons Valdés, viool, Daniele Anico, altviool en Ingrid Schoenlaup, cello.

Dat was Organique van Julia Russo door het strijktrio van het ensemble United Instruments of Lucelin. In zijn Treibsand, een stuk voor altviool en saxofoon uit 2022, wilde Luxemburgse componist Camille Kerguer het mysterieuze gevoel van drijfzand oproepen, waarbij hij een nieuw arsenaal aan klankmogelijkheden aanboort. Hier zijn de altvioliste Daniel Hennicot en saxofonist Olivier Slipen in Treibsand van Camille Kerguer.

Dit was Druipzand van Camille Kerguer door Daniel en Nico, altviool, Olivier Sliepen, saxofoon. Het volgende stuk, Cour uit 2022 van de in Berlijn wonende Gunuel van Lillenstern, is een nieuwe versie van zijn werk Dome voor cello en elektronica. De altviool neemt de rol van de cello over. De elektronica tilt de altvioolklanken naar een nieuwe dimensie door de klanken te versterken en vervormen. Hier is Cour van Gunuel van Lillenstern door altvioolisten Daniel Enico en Gunuel van Lillenstern zelf aan de live elektronica.

Dit was Keur van Gunnuel von Lilenstern, uitgevoerd door de altvioliste Daniel Ennicourt en Gunnuel von Lilenstern zelf aan de live elektronica. U luistert naar een concert van het ensemble United Instruments of Lucelin. Ten slotte klinkt een klein stukje van Brightness uit 2022 van de in Engeland wonende Kroatische componiste Sonja Mutic. De componiste vertelt zelf over dit strijktrio. In het stralende licht kijken maakt je blind, net zoals hoge frequenties oorverdovend kunnen uitpakken. De belangrijkste inspiratiebron en het belangrijkste onderdeel van het stuk is de veldopname van nachtvogels en kikkers die ik maakte aan de zuidkust van Costa Rica. Hier is dat stuk Brightness van Sonja Mutic door de violist André Pons Valdés, altvioliste Daniele Ennicourt en celliste Ingrid Schönlab, alle leden van dit ensemble United Instruments of Lucelin. De opname werd gemaakt in de Willem II-toonzaal door Kees van der Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar Concertzender Live. Dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. In deze aflevering, de zesde aflevering van een serie van minimaal 12, met opnames die we maakten op het festival November Music 2022. Dat vorig jaar uiteindelijk weer zonder coronabeperkingen plaatsvond op diverse locaties in Den Bosch. En het alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. In deze aflevering hoort u twee concerten van het Canadese Bozzini Quartet, dat al voor de derde keer te gast is bij November Music. Meestal zijn er wel enige concerten tijdens het festival die buiten Den Bosch worden gegeven. En zo speelde het uit Montreal afkomstige Bozzini Quartet op dinsdag 8 november een programma met muziek van Linda Catlin Smith en Jurk Fraij. En dat deden ze in het Cenacle in Tilburg. Dat is de vaste locatie van The Link, het podium voor hedendaagse muziek in Tilburg. De Amerikaanse componiste Linda Catlin Smith zet in haar werk Folkstone uit 1997 langzaam de lijnen uit. Ze laat zich graag inspireren door kanonieke literatuur en schilderkunst. En zo baseerde zij zich bij dit werk op aquarellen die William Turner maakte aan de Engelse kust, in Folkstone dus. En net als de romantische schilder beziet Smith in haar stuk keer op keer hetzelfde vergezicht vanuit wisselende standpunten, point of views, zo u wilt. Gaat u luisteren naar het Bozzini Quartet met Folkstone van Linda Catlin Smith.

En zo heeft u geluisterd naar een wereldpremière. Een wereldpremière van Witness van Marijn Bisschops. Het werd uitgevoerd door het Bottini Quartet. Dat bestaat uit Clemens Merkel en Alyssa Chiong viool. Stefanie Bottini altviool en Isabel Bottini cello. Deze opnamen werden door de concertzender gemaakt op 12 november 2022 in de Willem II Toonzaal in Tilburg. Technicus was Kees van de Wiel, die ook het programma samenstelde.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En dat betekent dus dat u kunt gaan luisteren naar eigen opname van de Concertzender. Dit keer kunt u gaan luisteren naar de 7e van minimaal 12 uitzendingen met opnames die we maakten op het festival November Music 2022. Dat vorig jaar eindelijk weer eens zonder coronabeperkingen kon plaatsvinden op diverse locaties in Den Bosch. En dat alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Dus twee concerten vandaag en wel uit de Willem II Toonzaal. Op donderdag 10 november maakte de Nederlandse pianist Hannes Minnaar zijn November Music debuut. Speciaal voor hem schreef de Nederlandse componist Rob Zuidam in 2020 vijf nocturnes onder de verzamelnaam Nox. Een speciale plaats neemt het vierde deel in, Afscheid van Rijnbert op Zorgvliet. Het is een in memoriam voor de in februari 2020 overleden dirigent, pianist en componist Rijnbert de Leeuw. Gaat u luisteren naar Hannes Minnaar met Nox van Rob Zuidam, die zijn eigen werk kwam beluisteren.

U hoorde pianist Hannes Minnaar met Nox van Rob Zuidam. Het komt niet vaak voor tijdens November Music, maar na deze opdrachtcompositie van het festival en muziekgebouw aan het IJ klonk op verzoek van de pianist een veel klassieker werk, namelijk een zeer virtuose Gaspard de la Nuit uit 1908 van de Franse componist Maurice Ravel. En als toegift klonk daarna zeer toepasselijk Goedenacht uit Op een overwoekerd pad, ook uit 1908 van de Tsjechische componist Leos Janáček. We gaan weer luisteren naar Hannes Minnaar.

Dat was tot besluit van het November Music Concert van Hannes Menaar, Gaspard de la Nuit van Maurice Ravel en zijn toegift Goedenacht van Leos Janacek. U luistert naar opnames die we maakten tijdens het festival November Music editie 2022. Een dag later dan het vorige concert, dus nu op vrijdag 11 november, zat het Nederlandse Dudok Quartet op het podium van de Toonzaal. Het concert begon met een nieuw werk van de toen 92-jarige Theo Lovendi. De tweede strijkkwartet dat in april 2022 in première ging in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam heeft de titel Introduction and Dances for String Quartet. En na de introductie volgen de drie dansen Wooden Shoe Dance, Zabek en Fugitive Jig. Gaat u luisteren naar het Dudok Quartet.

Dat was Introduction and Dances for String Quartet, werk van Theo Louvendi, uitgevoerd door het Dudok Quartet. Dat bestaat uit Judith van Driel en Marleen Wester viool, Marie-Louise de Jong altviool en David Faber cello. Het concert ging verder met het tweede strijkkwartet van de Hongaarse componist Gheorghe Ligeti. Hij beschouwde deze compositie uit 1968 destijds als zijn meest geslaagde werk tot dan toe. In dit werk dat letterlijk barst van de micropolyfonie vraagt hij het uiterste van de uitvoerders. In dit geval slaagt het Dudok-kwartet uitstekend in het vertolken van dit 20e-eeuwse meesterwerk. Hier komt het strijkkwartet nummer 2 van Ligeti door het Dudok-kwartet.

En zo klonk het strijkkwartet nummer 2 van Georgi Ligeti door het Didot Quartet. Het Didot Quartet sloot het concert af met het strijkkwartet nummer 4, What Remains, uit 2020 van de Nederlandse componist Joy Roekens. In 2022 de centrale componist tijdens het festival November Music en natuurlijk dus ook aanwezig in de zaal. Gaat u luisteren naar Judith van Driel en Marleen Westerviool, Marie-Louise de Jong altviool en David Faber cello in What Remains van Joy Roekens.

Dat was tot slot van het concert van het Didot Quartet in de Willem II Toonzaal. What Remains van Joey Roekens. Alle opnames die u vandaag heeft gehoord, die werden gemaakt door Kees van de Wiel. Die ook het programma, naar hij zegt, altijd met veel genoegen voor u samenstelt.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag met de 8e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2022, dat vorig jaar eindelijk weer zonder coronabeperkingen plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opname financieel mogelijk maakte. We beginnen in de Willem II-toonzaal met een concert dat we niet anders dan in één keer kunnen opdienen. Het all-female Nederlandse ragazzenkwartet presenteerde onder de titel They Have Waited Long Enough een programma waarin de vrouwen een streepje voor hebben. Het kwartet heeft 3 componistes gevraagd een stem te geven aan 3 mythische vrouwen. Componisten Aftab Darvishi, Annelies van Parijs en Calliope Tsoupaki schreven 3 nieuwe hedendaagse klanken voor 3 vrouwen die te lang in de marges van de grote Griekse mythes hebben staan wachten. Aftab Darvishi neemt Kirke, de dochter van zonnegod Helios, voor haar rekening. Annelies van Parijs de tragische Medea en Calliope Tsoupaki buigt zich over Penelope, de echtgenote van Odysseus. De Nederlands-Amerikaanse sopraan Catherine Dane leent haar stem en de 3 instrumentale solisten spelen op klarinet, doedoek en kanoen. Zij geven het instrumentale weerwerk. Schrijfster Gea Soeters boetseerde samen met de componisten nieuwe teksten en klassiciste, schrijfster en comedienne Natalie Haynes voorziet elk van de 3 werken van een pittige inleiding. Luistert u naar deel 1, Kirke, van Aftab Darvishi, met Catherine Dane, sopraan, Lucie Le Lorrain, doedoek en het Ragazze-kwartet.

Dat was ter afsluiting van de cyclus They Have Waited Long Enough, deel 3, Penelope van Calliope Tsoupaki, door Catherine Dane Sopraan, Osama Abdulrazol Kanoun en het Ragazze Quartet, dat bestaat uit Rosa Arnold en Janita Vriends van Tongeren viool, Annemijn Bergkotte altviool en Rebecca Wise cello. De inleidingen werden gesproken door Natalie Haynes en de opname werd gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert naar opnames gemaakt tijdens het November Music Festival editie 2022. Op zondag 6 november vond op podium Azijnfabriek een concert plaats rond componist en accordeonist Rick Cornelissen. Op de grens van Brabant en Limburg bevindt zich een van de mooiste kunstroutes van Nederland. De Kapellebaan is een bijzonder toeristisch traject dat loopt door Boksmeer, Kuik en Gennep. Rick Cornelissen is gefascineerd door de schoonheid van de Kapellebaan. Op basis van kunstwerken aldaar hebben Cornelissen en zijn medemuzici 4 nieuwe composities geschreven onder de noemer From Within, From Without. Cornelissen kiest voor een kleurrijke ensemblebezetting die in staat is om muziek te maken die het spanningsveld bewandelt tussen compositie en improvisatie, tussen ontwikkeling en stilstand, tussen polyfonie en homofonie, tussen eenheid en individualiteit en tussen verschillende muziektradities. Het topensemble bestaat uit Rick Cornelissen accordeon, Oene van Geel altviool, Jeroen van Vliet piano, Dion Nijland contrabas en Miguel Boelens saxofoon. Luistert u om te beginnen naar Panta van Jeroen van Vliet.

Dit was Panta van Jeroen van Vliet. Tot besluit van dit concert en van deze uitzending nog 3 werken. U hoort achtereenvolgens We Are In This Together van Dion Nijland, Shelter van Rick Cornelissen en tenslotte Being Seen by What You Are Seeing van Oene van Geel. Dit was het project From Within, From Without van Rick Cornelissen accordeon, Oene van Geel altviool, Jeroen van Vliet piano, Dion Nijland contrabas en Miguel Boelens saxofoon. De opnames werden in Podium Azijnfabriek gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Volgende maand op 4 september is er weer een Concertzender Live met muziek van November Music 2022.

Merci beaucoup.

Sana kalau

En dat waren vanuit podium Azijnfabriek de trio Da Cali en het North Sea String Quartet met La Delicane. 11 traditionele Malinese liederen. Meer informatie hierover vindt u op onze site concertzender.nl. U luistert naar opnames gemaakt tijdens het festival November Music, editie 2022. Op zaterdag 12 november bracht Jurgen van Rijen, trombonist van het Concertgebouworkest, samen met het Nederlands Alma String Quartet in de kleine zaal van de Verkadefabriek een gevarieerd programma met hedendaagse muziek en met bewerkingen van klassieke muziek. Titel van het concert Mirror in Time. En u hoort vandaag het eerste deel van dit concert met onder andere hedendaagse muziek van Bryce Dessner, Nico Mulich, Martijn Padding, Florian Magnus Meyer en Jacob ter Veldhuis. Luistert u naar Jurgen van Rijen trombone en het Alma String Quartet, bestaande uit Mark Daniel van Biemen en Benjamin Pellet viool, Jeroen Woutstra altviool en Clément Penier cello.

En dat was trombonist Jurgen van Rijen met het Alma String Quartet. Een gedeelte uit het concert op 12 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek. En de rest van het concert houdt u dus nog van ons te goed. Alle details kunt u vinden op onze site concertzender.nl. En de opname die u heeft gehoord in dit programma, die werden gemaakt door Theo van Soest. Samensteller van het programma was Kees van de Wiel. En de volgende maand, dat is het 2 oktober, is er weer een concertzender live met dus opname gemaakt op November Music 2022.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. En dit keer wordt dat de 10e van 12 uitzendingen met opnames die we maakten bij het festival November Music 2022. Dat werd vorig jaar weer eindelijk eens gehouden zonder coronabeperkingen op diverse locaties in Den Bosch. En het alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk hebben gemaakt. In deze aflevering aandacht voor de middag met Jurk Fraai, dat was op zondag 13 november, en wel in de Willem II Toonzaal. Volgens de organisatoren een serene, verstilde klankwereld waar je gerust een hele middag wil verblijven. Jurk Fraai, zelf aanwezig bij dit concert, neemt een unieke plek in binnen de Europese muziek. Aanvankelijk was Fraais werk een geheimtip onder de kenners en werkte hij in stilte aan een eigenzinnig oeuvre, maar sinds de jaren 90 is er steeds meer aandacht voor zijn hoogstpersoonlijke muziek. Hij zocht daarbij aansluiting bij het componistencollectief Wandelweiser, waarin componisten een eigen invulling geven aan stilte, experiment, ruimtelijkheid en repetitieve structuren. En voorbeelden voor dit collectief zijn John Cage, Morton Feldman en Lamont Young. Het spit wordt afgebeten door het Haags New European Ensemble. De muziek van The Wind Moves Them uit 2018 is langzaam, soms zelfs statisch en pendelt delicaat tussen stilstand en beweging. En toch, na een half uur is de muziek aangekomen op een andere plek, benadrukt Fraai. Dit is New European Ensemble met The Wind Moves Them van Jurk Fraai.